0: Hello? Ninde tuvugana?
1: Ego?
0: Ndagushimire cyane. Mukomeze kururanirwa.